Radio Beaters. Goedenavond, Wettelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Inhof? Jawel, ik ga nog hier, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droogavond en hij nog wat creëzer mogen. Het is de geboren Inhofieter. Kan Inhof dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Inhof in de kliniek geboren. Was zuster Therese. Als ze jong was, nog sportief en eten een tijdje van voetbal. Hij had een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Inhof en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Inhof bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel. Als je doet vooral tisken, dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten toos en hij had je niks kunnen misvragen. Beste carnavalist, ik stel alle veel. Lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaai. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing. Het alter ego van de club en de ridders. Zijn de luchtige hoogheid, de 66ste stadprins van Inhof, Prins Appel.

Beken ons het en drinken ons van tijd is wet. Bij ons Vivian hier onder teug. En een keer per jaar is door, werden wij dan weer gewoor. We gaan op stap in een of stad. In een of stad. In een of stad. Als je visje nee, je gaat nog lukt niet gaat. In een of stad. In een of stad. Draad dagen feesten en drink dan moois met zat.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, little krabbers. T6 en KV. En te start voor een visier carnavalsradio.

0: weer de sfeer.
1: Oeh, kijk, dat is ook wel tof dat, hè.
2: Hey, maar ik ben ook een toffe zij.
3: Ai, mijn schat, mijn kindje.
4: Opgepast, deze is ook een verslieken van 2026.
5: En ga kindje in de TIA stemmen.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Leicester Noor en KV. Radio Mennenhoekaf. 111% carnavalsradio.
1: De wereld stopt, het is hier gedaan. Het is een virus op de bon.

je wat langs kunnen, meneer? Hier met poeier of zander? Hij had door mij een chique hokker. Om een keer naar de strandbaren. Was nog hier gekeupen.

0: Lester, Noor en KV. Radio Mennenhoekaf. 111% carnavalsradio.
1: Dag meisken, voilà zal ons day. Met vlieglied wil ze jubilee. Voilà.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: Series, series. Hazet mona kalle mene vriendi kenis. Hazet mona mette mene vriendi kekop. Kulle tani sehe mona lege zene flop.
1: Lompen.
0: Series, series. Hazet mona kalle mene vriendi kenis. Hazet in bella gelle ken achterlijk en dip. Fatelijk verdien je al wat toekon op alip.
1: Lompen.
0: Series, series. Hazet mona kalle mene vriendi kenis. Hazet je geluven moeder nam wat aan de klit. Zie dat dan al lupe jongen brukes weer tekit.
1: Lompen.
0: Series, series. Hazet mona kalle mene vriendi kenis. Hazet je niet met de gazijnen voor je zot. En lup niet van mijn voeten of ik geef haar in een shot.
1: Lompen.

Antarktika, dis mos ga, voel ek het 'n been in 'n dit die gelijk. Sal ek in alle moel mee haal, vol versma, ek het er door die naak op een vaj of vijf. En dan is dit niet, dat ik al aan kist, dat gevolg als aan mama, nog in haar broek kist. Ook omdat ik al haar been, dat is snel als je gepakt. Maar zijn mama gezet, dat ga ruiken die hek.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie?

Bier. Ach, Schlangenjagd, das ist Bier, ne?

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. En zet je dik maar op 9. Lotje Mopran, was Pien er niet tegen. Als botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op. Een wespennest. Ver Jeannette.

0: verpast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Hey, hola, hola. Is dat hier de fiesje van door? Zijn gereed voor een lieve dans of niet? Eer her, nou met al die keer veren doen. Geen probleem.

0: stop. Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, doe nou eens op, we doen als op, kom doe dat kop, kom nou maar los. Hey, doe nou eens op, we doen als op, kom doe dat kop, kom nou maar los.
0: Hey, hi, ben je content of ben je geen hoesten meer? Nou goed dat niet perfect. En na, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal, allemaal.

0: Nice you do, ne?
1: Hop, oh, hoppas, deze is ook een verslieke van 2026.

0: Wil je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Og hvad var det så en? In the kosher!
1: Ja, Wettelkrabbers! Dieses NKV! En het is Deutsch für een Vizier Karnavalsradio!
2: Onder de 11%, hè?
1: Ise Jebla!
3: Dat ziet er door een snel uit. Kos is gewoon dat gozer hem.

Ik wil gewoon eens naar de werkdag. Oh, wat fun dan een hoed. Of wat plumpjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla hel kol kol ha.
1: Radio met een Lucas.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dagje dag zal niet simpel zijn. Ik ben niet ziek,

De zoeterdag, de kinderenmorda ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma verhield de klas, blauw verweten netje.

keer. Dat je maar verweet voor ik weet niet wie, meester Jeff. Daar rokt een wettelkrabber niet.

0: zitten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, hoort dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffen het masker stond.
3: Allang kalotje pampers, naar me die stemvriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Door

0: van 20.
1: Nu het wie hoort platte rest, zijn we weer op gewoon. En zeg nou maar gerest, we gaan ons lotten gewoon.
0: Veel helpt je en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
1: Ik zal hier gewoon tellen, haak dat vast, want wel bestek komt door je kas.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

Want onkel Lup liep hier nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemeentje

0: opgepast. Deze zukkenfestliegen van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaum!
1: Ei, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

0: zijt.
1: Dat zijn wel hetzelfde, als Nick.
0: Ik zeg doe met je patanden en tel die een keer tot 10. Maar ik roep begin en kliet in mijn fuck you vinger zien.
2: Hey, moet jij eens mee aangezoken? Trut!

0: opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: '66 jaar, carnaval Nienhof. Eindels met de paplepel meegeven. En nog de carnavalsmicrobe weergegeven. Bedankt, Theo.

0: Day.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Meneer Bond, lust er huid nog een koffie?
3: Het is tijd voor een witkap te pakken en een fischje te baven. Allee, come on, carnavalisten van Inhof. Zijn je gereed?

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op dalle boon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninoven. Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: Noches, noches, se me libere la loca de pista.
1: Opgepast, deze zukkenfestliegen van 2026.
2: En ga kentje in de diastemmen.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hop, pas. Deze is ook even slieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnaval.

0: see it.
1: Het spasje naar hier, het spasje naar door. Op de derde zit de kus.
2: Het is 11:11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

Iedereen kan dat wel. Daas naar achternoen, nood en wittelverbranding. Eigenlijk zei je geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet heb je hoesting van een roos te horen, maar heb je geen hoesting van deur te horen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, Wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: doodje?
1: Maar nee, ze snitten na.
0: Waar nee, snitten? Dan nee, dat ding wel weer die dan de ruil. Stik dan een keer in de lucht. Ja, ja, meisje hier op de kant van Stroot. Meisje op de tribune. Meisje thee in de tribune. Prins Fritsken. De Rood, de Prinsjekomer. De Ridders, de Senioren. Allemaal, kom aan, pak dat lezen, goeie aan de zak. Stik de bom uit. En als de muziek begint, gaan we allemaal op de zomer. Met onze zakdoek zwieren. En dat voor de 60ste verjaardag.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

Godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een dikke in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom in. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer een bosje.

0: zeg jongens, ik ben hier weg, ik heb dat gekregen.
1: Ja, maar ik geef er anders wel hier, hè? Anders gewoon een café naar voren.
2: Ja, dat is kunnen, mogen.
3: Ja, we zijn weg.
0: Honderd uur, kom, vooruit.

0: eten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We clashen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

NKV Vest, Stage Oil 4, Peu César. Met alle Romagne, voor niemand te man en ieder met een zaan.

0: Ja, wat dan, jongens.
1: Sappig niet of stoltje. Elk kastje zo even rolltje. Slagmoeder zo een bier. Hier hebben we wel een ons plezier.

Hem avallen ons gesetteld, onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Die remmen

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
4: En daarmee dank ik u.
5: Out of the box.

was in een zooi hier in de gebieren. Al was verklitsch in een pompier. En iedereen wist het al.

0: maan. Morda bestal.
1: Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt dat uit ze plezant en alieft.
0: Ver carnaval.
1: Ik hoop dat nog lang mag dieren. Verdatten is partie.

0: Hoppa pas, deze zukken verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Allang kalotje pampers, naar die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.

0: Zeg maar, en besten, wanneer kom je aan de televisie aan ogen werken, hè? Want ik heb dat nog niet de dikke gezien, zal hè?
1: Hela, kameroot. Ik ken hem, ik doe via mijn taartje, mijn jongen. Ah, goed, ik weet nou nog.

0: ook nog DJB. En thuis nog tijd en smert en tijd ook hernies op café. De woensdag noen is caféclash, Bapola en Bajang. En donderdoos, dat moet ik gekoord, dat doe ik al jarenlang.
1: De vrijdag moet me prepareren, het weekend heen dat komt. En zaterdag en zondag werken, dat is niet echt gezond. Gezien we dus wel dat niet liggen, het is gewone fudge.

Scroll dat bejankpapier uit al alle kanten. Wat paint at home? Doof in je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Verrooid maskers en jongens al te horen. Pak alle pot briantin en vraag alle parikjes.

Begon aan Roosman, Iel, Skun, Vra! Boem patat, wie doet er hier nou met ons mee? Twerdien de chicken, jubilee! Dans maar

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: Eu had een Theo.
1: Dat woon je, man.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad kon men op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doe dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

0: Moi, c'est gay, dat is geen mop. U kijkt zet een café op. Alleen de domme katten zeggen nee.
1: In de geschiedenis van carnaval Minhof hebben er altijd dropen bestaan. Dropen van meesken, meesken die we niet goed veren hebben bij onze carnaval. Weil was niet in draait, zonder verzorgen dat er geen dropen meer zijn. Dat carnaval leidt op ons hert.

0: zitten. Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: Radio Ninoven Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: En voilà, machine! We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

De ronde tafel van Inhof, dat zijn alle motofliepathekens. Boites, mossen, zuipen, brassen, feesten, nemmen, zukpat uit die goeie dekens. Want we hebben een hert van goud, maar patatje hebben we nu gestaan.

0: Mario, kom hier om.
1: Ja, dat is toch een scoot, Violet, zitten die?
2: Ja, hey, op mijn scoot is ze gezien, hè, boy.
1: Ja, bij mij twee keer, bij mij niet, hè. Ah, ben je haar een chance, hè.
3: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
4: En ga in chat in de TIA stemmen.

naar je flikt. Ben niet vermoord of verdikt. Niet op het laf zou je het niet zeggen. Ik heb toch nou toe kunnen verbergen. Maar moet dan allemaal geen zorgen. Verklapt hier zeker nog veel mergen.

0: meisje zeggen, als u een biest.
1: Als u een biest.
0: En dat is nog altijd hetzelfde. Al is dat nou wel als Marcel.
2: Het is niet meer Mariette.
0: Nee.
2: Het is nu Marcel.
0: Joch.
2: Het is ook geen klein beetje meer Mariette en een klein beetje Marcel.
0: Nee, volledig, man. Ik heb hier veel pilletjes gepakt. Ze hebben er van onder iets opgewezen. En alles tip-top in orde.
2: En hoe is dat dan met je haargroei?
0: Ah, joh. Ik moet af en toe wel nog eens keren, dat wel.

0: baas Keunavers en zei je nadien dat de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon, want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Een negligeeke, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde mij haar titten en ik is met mijn vlootje.
1: Een wieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van 1, 2, draad, is weer patat.
0: Azeu, azeu.

0: We hebben hier toch echt keun liekes, hè, Vitsken?
1: Iels keun liekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.
3: En ga kentje in de dia stemmen.
4: Dag, Cyfra.

0: springt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
3: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plosje?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: springt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Pellegaire Vogelpik, voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kazer.
3: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsrad.

44 keren zonder de blikkesba. Onder stroomende zon of zelfs in naasje gekaf. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of wordt je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Veel is die van jornum dobbel, o jubilé. Dat spel bestoel die avond.

0: fait plaisir.
1: Zo, wat is het vandaag?
2: Love is in the air.
1: Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond blijft op

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We clashen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken. Ja, ja, ja, we gaan allemaal zakken. Ella, ga er, ga uit ze. Iedereen, van 4 tot van achteren. Zakken.

zakken. Zijn gerieten. Zet je wel allemaal nog geriet. We gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met de gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links naar rechts.

0: afgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninofs dialect werd met de paplepel ingeheven. Zullen de kinderen dat nou ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer nou. Papa.
3: Papa.
2: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninofs. We. Tol.
3: Ajon.
2: Wat was dat? Nee, we. Tol.
3: Ajon.
2: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn, hè. Het werd hier echt uit dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Allez, komm, wo haben wir noch probieren? Nie nof.
1: Nie nof.
0: Ja, da behindert auch an mir abzutrecken. Kuh-Böt.
1: Kuh-Böt.
0: Ja, gut. Und dann ein bisschen mühliger. Kaffee-Hieter.
1: Kaffee-Hieter.
0: Ja, gut, jong. Als dat al ligt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. Wettel.
1: Wettel.
0: Ja, valasse, zie je het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: Nazen we hier toch al lang komt vliegen, ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stuk aan.
0: Hier hebben ze naar het skantje een goed bierken en niet, of? Witkap of al zoiets.
1: En welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed. Dan zijn we ermee weg.

beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: А, Дорис Монен.
1: До реклама, Кес!
2: Hey, en mea zat de botten, Apinjom gestit, baas Keunavers. En zei je nadien bij de grond gezakt, was komt de? Trek het dan niet gewoon, want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, is er nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
3: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wend dat het vindt?
4: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
3: Paint at Home. Create your happy home.

0: Zie me alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Allee, pik en vloer, dat is toch goed nieuws? Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draar rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Ja, Gigi, als een skeun oma, jong.
1: Ah, oh, merci, jong Floeren. Ja, dat is gerne gedaan, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, Monaneke, iets anders. De mijne die pas de week een hond gekocht. Als een teef.
1: Allee, jong, dat zeg je dan toch niet over afra.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als een braaf, skeun bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Back in time. Zij er riet weer. We gaan back in time. Feest van Joor. Amot te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons. Feest van Joor.

maschine in gang trekken. Dat is de steunmer, hè. Dat moet op gemak in gang komen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Luttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
4: 111%, hè.
3: Ize, jebla!
5: We zitten zonder Bastos.
6: We zijn

0: geen probleem, want vanaf nu zet ik mij langs alle kant van terug. Hij geeft ons iets.
1: Zo was het vandaag. Love is in the air. Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond...

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

Op een schone moedagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kap goed en slikt haar een lesterspekkeloos schok deer. Met een vaststand en een

0: voorstemmen, pak ze een telefoon op.
1: Hallo, mijn sister Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
2: Nou, goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen ten eerste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Osninos, Gereuzen, Vinen, Diamanten, Jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast enig materiaal zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
3: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar dan mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer aan de hevel komen daartoe.
0: Dat was het begin van de vredig lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling Mode Boutique, Retouche, Verkeup en Verier. En alleszins een geefletje van een sing.

0: eten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoed. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

aan mijn wijnlotgingen kostte je een bol 1000 frank, of 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn weer een beut de Innoviter op ziek naar had in de mert. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: kadavers en zei je nadien dat de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wedden dat je het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: dat kot. Een ander eiken met wat meer schwongen.
1: Allee, Tanja, wat gaan we het aan doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè.
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Goh, we gaan erom beginnen. Allee.

Talos dat er vanaf na volledig anders uitzien. Want van al die beloftes is er iemand weinig in huis gekomen. Maar hier, de grote tuvenier, zal hier alles is gruwelijk gewoon verbeteren. Het staat in de sterren

0: verpasst deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eentje in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Allang kalotje pampers, nachtbeer die is ten vriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Ter

Als je s'nachts aan kloppen krijgt en het gaat niet al te goed, je werd al wat moe en je hebt nog een paar uren te goed, pak dat ene pilsje op tijd en stond.

Meine Koos en meine Strijk zijn nog zo rap gedaan. Als NKV op nachtegrond blijft opstaan.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We clashen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

Roberts, őris, ahol állít szent. Zenelem batarino, póle, antes banket. Aj, de né van de prins. No, da verkuip beter, hè. Aj, nog hier nog dringen ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van stad banket verhoopend.

0: Ik heb al getrompeerd. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protégés gewoon een tafel zitten.
1: En na... voor echt. Welkom op de diner van de Prins.

0: stoem met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote komen meer uur. En al dat eten post aan uur.
0: En jij nog in de serken. Wat dat in een grote klerken.

0: Ketterman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten op.
1: Nou, wet

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met Nanoek af.

0: Wat zijn we doen, hè?
1: Oh, nu is al mis.
2: La la la la la la la la la la la la.
3: Toen is je rust, jong. Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
1: Och, jong, trek dat.

0: Maar zin ik je dat er door is? Is kijk namig!
1: Shh. Ik. Oh, mijn witkap, jongen.

0: Maar zinneke, wat dat er doorlupt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon opschieten. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
1: Als u niet kon aan.

0: Lars. En zei je nadien dat de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkelt zich eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: gehad, maar hij door ons hebt.
1: 20 jaar vanuit vandaag. Welke keer weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken er op ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
2: Ja, ze is weg, ze is weg.
3: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
2: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
3: Ah ja, ah ja.
2: Zij gereed.
3: Jo, ik ben gereed.
2: Zij gereed.
3: Voor 20 jaar.

Radohlak, Radohlak. Ojong, stoptes je met roeren dat spel? Ben je als roerlings genoeg? Kemi veren, alle veren, ze veel.

0: jaar. Het is hier niet eens in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnummer.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh?

zaknoste joer weer meegekomen. Als het goed, nog een joer of twee.

0: carnaval. Het is weer carnaval.
1: NKV. NKV. Live.
2: 3, 2, 1.
3: Ja, dames en heren. En we zijn vertrokken voor een spannende race door Nienhoven.
4: Ja, meestje, wat ga je? Een dikke vakant. Zet ik erop zo.
3: Daar komen ze uit de bocht.

0: eten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We clashen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Op, pas, deze zukkenvis liegen van 2026.
1: Hey, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
2: Dat heb ik al wat, zei. Krypto-mamassie, alleen op.

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: ons.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ikke. En 200% goed, ook gelijk ikke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ikke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at Home, Brokkelse Steenweg 166 in Ino.
0: Painted Home. Painted Home. Painted Home. Create your happy home.

0: miljarden. Ik ken precies nog goesting en een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je de dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Ja, Little Crack.

As een touch, waar hoe gekomen is. Oeh, hoe of het zijn. Als alles was, maar nimmer is. Oeh, hoe of het zijn. Als taal verbaas.

zonder dat hij kunt ploemen op mijn steekjesstoon. Hoe goed het zijn zonder mijn kiep en mijn stripjes kaas te noemen. Hoe goed het zijn.

hoeven te zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe gaat het zijn? Gelijk als dat altijd was.

laatste visken hier weer gereed zal stoen. Hoe gaat het zijn als mijn stem niet meer door de micro zou gaan? Ik kon al zeggen, ik heb echt mijn best gedaan.

0: was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier en iedereen wist het al.
1: Wat dat brocht, dat was gemeentje.

0: stal. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt dat uit ze plezant en al liefd.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren. Verdatten is partie.

0: Mika V. Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Uit jou stekker leuf het moor. Jubileum, wit als toekers, kar en man, fireboard. Hahaha, lach moor, we trekken ons door niks van on. We moesten die zweet hoe vind dat er in ons kunnen ze willen stoon.
1: Dus de moment ver hier je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaid de keer of de drone. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Vandaag

0: achterom. Gardalaaf.
1: Kun omhoog, hiel tegen een. Mooi kind trekken en bus verrood. Soldaat, als ze leren het weer niet goed verstaan. Het is bus nog weer niet een boek. Ben je looieriken? We zijn je morgen lieken zingen. Laat je eile stem maar horen. Op commando, zingt 1, 2.

Het Ninovse politieke landschap wordt grondig hertekend. Nu CD&V, SPA en Groen de handen in elkaar slaan. Samen, de naam waaronder de formatie naar de kiezer trekt, wil de lat voor een nieuw bestuur hoog leggen.

0: als we deze coalitie kunnen naar huis sturen, dan denk ik dat dit nu het moment is om hier een historische slag te slaan.
1: Generaal, wat is dat er in de verte? Zie je haar al leuk?
2: Ah ja, wacht. Ah ja, ziet.

0: Ik denk dat het niet gepast is om die aanvallen in te zetten.
1: Ja, we zeggen dan zakt mijn broek af eerlijk gezegd, maar ik ben daar zeker niet mee akkoord.
2: Bonjour, cousin. Het is een van de chaussée de Wolvert, hè, met de masker Kassa. Hè. En ik lust de rug door de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboom. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboom in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: NKW.
1: Ze, ik ben een live brave jongen, hè. Maar als ze nog hier een keer komt koersken met een mini-rokoon en zijn big deer, dan rollen

Het is vrijdag over en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, hokkoeren, potten pakken en al een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog in café?

0: zeg, over wie zijn we eigenlijk veilig bezig? Is dat over Pascal van Ondervoort?
1: Ja, maar goed, hè, Pascal van de Centraal. Wat een hoop, allez. Van de Centraal, van de Cinema Centraal zeker. Nee, hè, Pascal van Ondervoort. Pascal!
0: Ja, maar ja, is dat over Pascal of over Pascalle? Want ja, ik weet niet over wie dat gaat bezig zijn, check
1: maar
0: rood.
1: Maar niet jongen, over Pascal. Losken hè, dat ze zijn.
0: Ja. Nee.
1: Pascal!
0: Dat is toch de grote boos van carnaval, hè? Of maak ik dat verkeerd op?
1: Ja, maar goed. En van

0: zeggen, Mintje Rood.
1: Ja, maar hij heeft een ander meegebracht, hè, van in Frankrijk, vanaf nu op congé was. Hela, zeg je nou op.
2: Pascal!
0: Ah, ja, ja. Dat is juist, nou, dat had zegt. Dat is die op moot gehommeld en al zeker, hè?
1: Ja, goed. Hey, hij heeft dat niet van gearrangeerd, hè, makker. En weet je, als het goed en rap moet zijn, moet je bakkeral zijn.
2: Pascal!
1: Dat er een keer hier niet op zei ze.
2: De reclame!

0: ons.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
0: Painted home. Painted home.
2: Painted home. Create your happy home.

0: verpast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Allang kalotje pampers, nachtbedeest en vriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Er moest

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!

0: onder de 11% Carnavalsradio.
1: Welkom in Ostino, met Van Eyck.

0: Op, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Moeten we al dat vakje rieken dat er hier geen zwembad meer is? Je moet je voor elke stad kennen zwemmen.
2: Wat doe je?
1: Ze willen hen op een vetkutje rollen.

Dobbeltuk 2018 Stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gaat eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar,

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zemmen. En als het kan tegen...

Gezegd betere helden was voren, haske en presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

0: nannekesnest.
1: Ja, maar het is hier wel een nannekesnest.
0: Een nannekesnest, hoor wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van oefstuk 5 tot oefstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

melkjes allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ ten, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware,

0: Warren Bush.
1: Dans op XTC, Witkap en een lijntje C.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Toekomstige broeders. Kom de gernischien in ons abda.
1: Ole, ole.
0: Zet morgen rest er zijn nog plosjes vragen.
1: Ole, ole.
0: Want wij nemen nog wat volk.

Je krijgt sandalen en een kleed. En tank om een opgang. We hebben geen vrouwen van doen, niet we trekken onze plang. Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebed is, je het wil drinken. En tijd nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes. Van achter in de kapel. Niet een gestort smijt, stopt gemak op. En de rest als iemand hij wel. Dus als je goed steekt, mijn broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders. We kennen neukens iets goed gaan eten met de nonnekeuzes. We loten ze dan wel eens vragen hoe voor ons tonnekeus. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Gelijk bij Turken vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind hebt om wat te zuipen. Want de mermeren vroeger speelt de kaart om over naar

Bonjour cousin, tenzij van de chaussée de bol vertemmen de masker kassa. En ik lust de rug door de radio van Guinevere van de NKV, dat doet die lente aan, daar gaan mij van delen.

0: Oes. Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.
2: De Ninofske fanfare. Wij gaan hierna een erke spelen. Kom aan carnavalisten, meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

0: Oppas, deze is ook een versliegen van 2026.
1: Ja, meisje, weet je het nog?
2: Wat, nee?
1: Dat van Toffleus, hè?
2: Ah, dat, hè?
1: Ja.
2: Dat is kut, Moritz. Zeg.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw